0: erbij kan mo.
1: Prodo FM Indy.
2: De man erbij kan mo.
3: Prodo FM.
1: De man erbij kan
3: mo. De man erbij kan mo.